Ja, u hoorde allemaal verschillende nummers van de verschillende cd's die Monika Akihari en Niels Brouwer gemaakt hebben. Monika Akihari en Niels Brouwer die spelen hun akoestische muziek gebaseerd op een tapisserie van folk, hedendaagse klanken en improvisatie in verschillende bezettingen. Als duo, maar ook als trio met de percussionist Michael Vetcher. Als kwartet met Sandeep Bhattacharya en Ernst Reiziger. Of als de Boy Aki groep met Ernst Glerum, Owen Hart Jr. en Martin Ornstein. En de zesmansformatie Boy Aki groep Lagu Lagu met Ernst Reiziger, Sean Bergen, Eric Kams en Victor de Bo. Al deze samenstellingen hebben hun eigen geluid, met afwisselend ijle en fel ritmische, maar altijd evocatieve muziek, waarin Monika's bijzondere stem ook in de klankexperimenten emotioneel geladen blijft. Sinds 2004 lopen hun projecten door en worden ze verder ontwikkeld. Uwai vanaf 2004, Lagu Lagu vanaf 2005, Yale Yalo vanaf 2007, Soul of Songs vanaf 2009 en tenslotte Philosophy of Love vanaf 2010. Het zijn stuk voor stuk exercities in grensverleggende muziek en ze worden door verschillende bezettingen uitgevoerd. We gaan naar nog wat meer luisteren van twee verschillende cd's. Lagu Lagu uit 2005 en Yale Lol uit 2007. Achtereenvolgens hoort u Ole Sio, La Pakeyari, Apa Apa Jaga Kalapa E, Gandong E, Bulan Pakai Payong.

Hey!

Kijk,

Ja, we luisterden naar twee cd's, nummers daaruit, van Monica Akkajari en Niels Brouwer. Namelijk Lagu Lagu uit 2005 en Yalelol uit 2007. De hele speellijst van dit programma is te vinden op www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfozen met Musica Maluku werd samengesteld door Rijn Spoorman. De volgende delen van Musica Maluku worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden, maar dan niet meer om 8 uur, maar vanaf 9 uur 's avonds tot 10 uur. We hebben een klein beetje tijd over en we gaan tot het volgende programma. Gaan we luisteren naar Norma Loy met het nummer Dance of Darkness.

melodieën en ritmes tegen, geïnspireerd op Franse en West-Europese dansen. En die invloed die horen we ook in de songstructuren, zoals u kunt gaan beluisteren in het komend uur. We beginnen met het trio de temps en temps, met La Veuve Joyeuse, GC en GP en Consolez-vous.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bezoekie, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang of zang- en antwoordzang op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne in de Canhadiscan. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerende met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bercois-songs die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voet percussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Zo hoor je regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.

Dat was dus muziek afkomstig van het album Notre Album Solo, een combinatie van Le Vent du Nord en De Temps à Temps. De link met het Celticse is al genoemd. Bij het trio Gros Isle komt dat overduidelijk naar voren. De groep is vernoemd naar het eiland waar de Ierse immigranten, vluchtend voor hongersnood vanwege de verwoestende aardappelziekte in de 19e eeuw, in quarantaine werden opgevangen. Met regelmaat vind je een Ierse deun in hun repertoire, maar opvallender is hun afwijkende instrumentatie. Zo horen we Odeon pipes, whistles en banjo naast gitaar, trekzak of piano en uiteraard het bekende voetstampen. De laatste voetstampen die komen van een van de ambassadeurs in de Québécois scene, namelijk André Marchand. André Marchand was een van de oprichters van de bekendste band in Quebec, La Bottine Souriante. We gaan luisteren naar muziek van Gros Isle.

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Le Grand Allure af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk It. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

luistert naar De Concertzender. Dit is in het komend uur Anadolu Hawazi. Vandaag staat er, zoals wel vaker, op het programma Turku, volksliedjes uit Turkije. Deze keer echte versies van nieuwere vertolkers. Ook nu nog zijn oude volksliedjes onderdeel van het muzikale landschap van Turkije. Ze zijn te horen in bussen, taxis en restaurants en worden gespeeld door straatmuzikanten en de bekendste popartiesten. We beginnen met twee uitvoeringen van Turku's door Erkan Oğur. Oğur introduceerde jazz, improvisatie en gitaar in de Turkse volksmuziek. Om microtonale subtiliteiten te spelen ontwikkelde hij een fretloze gitaar die zijn muziek een herkenbaar geluid geeft.

Ahmet Aslan is een andere bekende en herkenbare vertolker van Turkse en Koerdische volksmuziek. Hij zingt in het Turks, Koerdisch en Zazaki, een minder bekende vorm van het Koerdisch. In zijn zang klinkt gezucht en gesteun, waardoor zijn uitvoeringen nog meer zeggingskracht krijgen. Net als Erkan Uğur heeft Aslan zelf een instrument ontwikkeld, de latar. Een kruising tussen een balama en een klassieke gitaar. Hierdoor kan hij zowel de hoogte in als de diepte induiken.

Het was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinç. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinç opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakşu Karata. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Türkü uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammer Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alomtegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels worden turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rick Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin. Begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land.

Amira Medunjanin is de gast in Acoustic Roots. Zij speelde met gitarist Ante Gelo en contrabassist Zvonimir Sestak in De Duif in Amsterdam. En wij registreerden dat concert, Hans Meerman en Benno Wormgoor.

0: Antichello. Antichello.
1: Now,

U bent afgestemd op de Concertzender met het programma Concertzender Live en deze keer met wereldmuziek. Vandaag gaan we luisteren naar het concert van wereldmuziek Nestor Ross Daily. En dat is door de Concertzender opgenomen in Theater Raza in Utrecht op 3 november 2012. Ross Daly is van Ierse afkomst, maar ondernam jarenlang reizen om diverse muziekinstrumenten te leren bespelen en de klassieke en de volksmuziektradities te bestuderen. Deze Eminence Grise, een multi-instrumentalist, zet de inspiratie uit alle tradities en het varieert van Noord-Afrika, Middellandse Zee, Trans-Caucasië, Centraal-Azië, India en ga zo maar door. Na diepgaande studie om in composities die hij Contemporary Modern Music noemt. Hij woont nu meer dan 35 jaar op Kreta en speelt onder andere in de groep Labyrinthos, en dat betekent labyrint. En ook geeft hij nu zelf les aan de Grieken, onder andere op de Cretensische lier. De stukken die Ross Daly op de lier en tarhoes gaat spelen, samen met Kelly Tomei op lier en Georgos Manoulakis, zang en op luid, zijn tijdloos. En vrij en voeren je mee naar het verre oorde. We gaan 4 nummers beluisteren. Als eerste O Olios. En dan Anam Kara en Sirta. Maar als eerste gaan we horen Isios Horos.

Dit mashrap, het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilksharadim. Hajim, spreek het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Camille Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, gaan zitten. Ja. Welkom Camille, ja. Met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer.
1: Oeigoer, ja.
0: Nou, Ariana Bond zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek.
1: Mengmuziek tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerste, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik net al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap?
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die
1: ja,
0: dat speelt.
1: Klop, ja.
0: Ja,
1: en de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren. Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarige instrument. Van zeven zijn twee, eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven een soort grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat is typisch Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten? Of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja, hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten. Hè? De liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek.
1: Dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Dus het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt.
1: Ja.
0: En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar.
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk, instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren, ja, naar Meshrap. MUZIEK

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Benzo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: Pamir Taglari. Meshrep was dat. En Adriana Bron zit tegenover mij. Welkom ook, Adriana.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij Meshrep?
1: Ik ken Camille en Gulendam, de oprichters van Meshrep, door Marijke Barkhoff van Cultuur ohne Grenzen uit Duitsland. En ja, wij zijn muzikale vriendinnen. En ze zei, nou, ik denk dat Meshrep ook wel eens bij jullie thuis wil komen spelen.
0: Ja.
1: Bij een huisconcert.
0: Aha.
1: En zo zijn wij ook weer vrienden geworden.
0: En jij kunt ons iets vertellen over Oeigoeren.
1: Ja.
0: Voor wie daar nog nooit van gehoord heeft, van deze bevolkingsgroep.
1: Ja, het was voor mij ook heel nieuw om over de geschiedenis en de Oeigoeren te horen. De Oeigoeren komen uit Oost-Turkestan. Tegenwoordig heet het land Xinjiang. Nieuwe grens. Xin, nieuw, en Yang, grens. Het is een ingelijfde provincie van China tegenwoordig. Het is een heel groot land. En het heet officieel de autonome provincie Xinjiang.
0: Ja.
1: En autonoom
0: is... En China vindt dat ze bij hen horen, hè?
1: Ja.
0: Heeft dat ingelijfd, zoals jij zegt. En de Oeigoeren zijn ook een minderheidsgroepering die hun onafhankelijkheid nastreven.
1: Ja, ze zijn een van de grote minderheden nu in China. En ik denk dat in het Oeigoerse land nu ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen. En als een land wordt ingenomen, dan worden er vaak mensen uit het land van de overwinning gedeporteerd bijna naar het andere land. Dus er zijn nu ook veel Han-Chinezen in het Oeigoerse land.
0: Dus het is ook een soort mengvorm en een meng... De bevolking daarvan bestaat nu ook uit verschillende groeperingen weer.
1: Ja, soms is dat gedwongen en in dit geval denk ik. Maar ik denk dat de cultuur, de eigen cultuur en de muziek in het Oeigoerse land nog steeds heel, heel erg sterk aangehouden wordt.
0: Ja, want Camille had het net over een mengvorm. Maar hoe zou jij de Oeigoerse muziek kenschetsen?
1: Ja, dat heeft Gulendam mij ook gevraagd toen ik voor het eerst kennis maakte met de muziek en met de groep. Waar lijkt het op? Ik zei, het lijkt mij Chinees en Turks. Maar de Oeigoeren zijn uiteindelijk afkomstig van een van de vele Turkse volkeren. En natuurlijk kun je dat natuurlijk ook blijven horen in de muziek.
0: Ja, nou net het lied, hè, Yal Goos, Ben Zo Alleen. Toen dacht ik, dit is heel Chinees in mijn oren. Dat vond ik wel heel...
1: Mij niet direct. Nee, maar ik ben nu misschien gewend aan hun
0: dat
1: mooie
0: kunnen,
1: muziek.
0: Natuurlijk. Het kent vele invloeden, Perzische invloeden, wat nog meer?
1: Arabisch, denk ik, door de mukam, die ook voorkomt in de Oeigoerse muziek, als ik het goed zeg. En die is dan heel erg op eigen wijze gespeeld. En dat kan ik natuurlijk minder makkelijk uitleggen dan Camille.
0: Ja. Camille heeft trouwens even zijn instrument verwisseld, hè? Dat gaan we zo horen. Dat hadden we ook afgesproken. En hadden we ook beloofd, natuurlijk.
1: Nou, de gitjek.
0: De gitjek, ja. Daar gaat hij zo op spelen. Een snaai-instrument. Een strijkinstrument. Had jij daarvoor, voor jij kennis maakte met Meshrep, nog nooit iets van Oeigoerse muziek gehoord?
1: Nee.
0: Dus dat was voor jou ook een eye-opener?
1: Ja, wel veel Turkse muziek. Ik was daarvoor veel in Istanbul geweest en rondgetrokken in Turkije. En daarom herkende ik dat ook wel een beetje. En het blijkt ook, als je wat studie maakt van de achtergrond van de Oeigoeren, dat de Oeigoerse talen ook zeer verwant is aan de Turkse talen. En sommige woorden zoals gül, gülendem, roos is dat in het Turks, voor zover ik weet. En dan zie je weer, dan herken je weer een aantal dingen. En het mooie lied wat Gülendem ooit gezongen heeft, dat is zo prachtig. Ik weet niet of dat nu nog voorkomt. Maar dat is internationaal gevoel van heimwee. Mm-hmm. Van ik ben weggegaan, mijn familie is jaloers op mij, ik heb het goed. Maar ik kan gaan en staan waar ik wil, maar kom ik ooit nog terug in mijn land? Nou, dat is een prachtig lied.
0: Maar dat is toch natuurlijk ook van uitermate van toepassing op de Oeigoeren. Ja. Die ook, zoals Camille bijvoorbeeld en alle mensen uit dit ensemble, die daar weggegaan zijn en die nu in Nederland, in Nederland zijn of in andere landen.
1: Ja, grote tragiek.
0: Daarom... Het is een hele grote tragiek. Ja. Die zijn ook verspreid geraakt in allerlei diaspora. Maar is er dan ook nog een terugkeer mogelijk, denk je?
1: Ik hoop het, maar ik vrees dat mensen zelf denken, in mijn leven niet meer, misschien mijn kinderen. Maar ja, ik hou dus van deze mensen doordat je dit kunt meemaken en in ieder geval door vriendschap hier iets goed kunt maken wat de familie niet kan geven die ver weg is.
0: Nou ja, het levert ons in ieder geval prachtige muziek op hier. Wordt daar ook mee aan de weg getimmerd met deze muziek? Probeer je Meshrep te promoten?
1: Ja, nou daarom ben ik hier en ben ik ook blij dat Concertzender een uitzending maakt van deze prachtige muziek. En ik denk dat veel mensen dit, als ze dit te horen krijgen, echt gaan zoeken waar deze groep gaat optreden.
0: En waar trainen ze dan op? Ja. Weet je dat?
1: Nou ja, kort geleden nog in de Hermitage. Dat was een prachtige middag. Alle museumbezoekers mochten gratis naar dit concert. En er was een zaal vol, wel 200-300 mensen. En dat is bijzonder, als je het niet echt kent.
0: Nee. Waarom zou je er naartoe moeten? Hoe zou je het willen aanprijzen aan mensen die het nog niet kennen?
1: Ja, ik zou, net zoals Marijke en ik het doen, huisconcerten organiseren en ze van harte uitnodigen. En dan, nou, bij ons komen dan ongeveer zo 50 mensen. En die zijn allemaal sterk onder de indruk en die vergeten dit nooit meer. En dat gaat verder.
0: Dat gaat verder, ja.
1: Bij Marijke in Duitsland.
0: Oké, maar dat willen we natuurlijk ook in Nederland. Tuurlijk, nou ja, goed. Ja. De Concertzender biedt inderdaad al de kans om het te horen. Ja. En deze uitzending wordt gelukkig ook nog een paar keer herhaald. Ja. En is daarna nog steeds te beluisteren via internet. Ja. Dus Meshrep, die kunnen we gewoon zoeken als we dat willen. Hè? En zullen we nog even gaan luisteren naar ze?
1: Ja, heel graag. Ja.
0: En ze gaan spelen Caravaan in de woestijn. De op één na grootste woestijn van de wereld heet de Taklamakan. Die ligt langs de oude zijderoute. En men zegt wel eens over deze woestijn, wie erin gaat, komt er nooit meer uit. Nou, dat is dan niet zo positief, lijkt mij. Maar dit lied gaat over een karavaan die rondtrekt, hè, mensen, kamelen, goederen op weg naar een eindbestemming. En na een dagenlange reis zijn ze inderdaad verdwaald in die woestijn. Ze zijn uitgeput. Ze zijn dorstig. En in dat eindeloze zand en die steppenwereld dwalen ze rond. En dan komen ze uiteindelijk aan bij een oase. En daar genieten ze van het water. En beginnen ze spontaan feest te vieren. Dus dat is weer een vrolijk lied. Meshrep.

0: Meshrap in Acoustic Roots. Het is tijd voor de agenda. Waar kunnen we ons nog meer laven aan de wereldmuziek de komende weken? Woensdag 25 februari, 19:30, het Touré Rachel Collective in de Melkweg in Amsterdam. Donderdag 26 februari, 19:15, Flavia Coelho in Raza in Utrecht. En zaterdag 28 februari om 20:30, Emel Madlouti ook in Raza in Utrecht. En op zondag 1 maart om 21:00 s'avonds treedt Haibib Koite op in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. En dan nog even over dat optreden van Vieux Farka Touré samen met Rachel Aydan in de Melkweg. Daar gaan wij 2 kaartjes voor weggeven. Die verloten we onder degene die het goede antwoord weten op de vraag: waar hebben deze 2 Vieux Farka Touré en Rachel Aydan elkaar voor het eerst ontmoet? Wie dat weet, die wint 2 kaartjes voor hun concert in de Melkweg op woensdag 25 februari. De antwoorden sturen naar Caroline Claren, allebei met een C, Caroline en Claren. Caroline.Claren@concertzender.nl. Dus wilt u erheen? Denkt u dat u het antwoord weet? Doe een gooi, zou ik zeggen, naar deze 2 kaartjes. Meshrap, zoals gezegd, is onze gast in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. We hebben nog tijd voor een laatste. Ben je erop voorbereid, Camille? Ili Deriazi. Ja? Rivier Ili. Hele grote rivier, hele lange rivier, 1400 kilometer. Ook een mooie rivier. Luister hoe mooi de Ili is. Die stroomt naar buurland Kazachstan en daar uitmondt in de zee. Camille, mag nog 1 dingetje aan jou vragen trouwens. Jouw kinderen zijn in Nederland opgegroeid, hè? Hebben die nog belangstelling voor de Oeigoerse volksmuziek?
1: Ja, ja? Luisteren graag.
0: Luisteren, maar spelen?
1: Niet meer.
0: Niet meer, nee. Goed. Dan gaan wij genieten van Meshrap voor het allerlaatst. Ili Deriazi.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur een nieuwe aflevering van Wereld Mineralen. Maar voordat we eraan beginnen, wijzen kunnen geven op de mogelijkheid om informatie over de programma's te lezen. Uiteraard op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook zien hoe u ons kunt beluisteren anders dan via internet. En, niet onbelangrijk, ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender, want we hebben uw steun hard nodig. Alles dus op onze website www.concertzender.nl. Welkom bij een nieuwe Wereld Mineralen en vandaag brengen we een bezoek aan Ghana en Burkina Faso. Ons bezoek aan Ghana bestaat uit een project van Milica Paranosic. Ze komt oorspronkelijk uit Servië, momenteel woont en werkt ze in New York en daar houdt zij zich bezig met componeren, het begeleiden van muziekproducties en het geven van muzieklessen. Het album Give to Grow is een resultaat van een uitwisselingsprogramma met schoolgaande kinderen die muziek studeren aan een school in Kopeja in Ghana. Door een combinatie van hedendaagse elektronisch gecomponeerde muziek en traditionele klankelementen uit zowel Ghana als de Balkanlanden en Zuid-Amerika klinkt Give to Grow eigentijds. We gaan het komend half uur luisteren naar het gehele album, opgenomen in de zomer van 2009. Luistert u naar Give to Grow van Milica Paranosic.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Saa ook veel muziek uit het repertoire van de Alefieten, een mystieke stroming binnen de islam. Saa is zelf ook een Alefiet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alefieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alefitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collector's items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

Het laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leuner. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanwege zijn virtuositeit, zijn status als arrangeur, componist, zijn kennis van de volksmuziek uit het oosten van Turkije, werd Sa ook een gewild gastmuzikant. Ook Sezen Aksu, de bekendste Turkse zangeres van de afgelopen decennia, werkte met hem samen. Op de volgende prachtige bewerking van een Turku horen we naast Aksu ook de sprankelende baklama-lijnen van Arif Sa. En als afsluiter van deze aflevering horen we Arif Sa daarna nog op een ander instrument, de davul, oftewel de zware trom.

En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose aflevering met Noord-Indiaanse klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiaanse luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Goduvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

dat waren Vishwa Mohan Baat op de Mohan Veena en Ry Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slide guitar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slide guitar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, Echte Kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: U hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn ingewederde helft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnige geluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carinthe Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereld Mineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga muziek. Van Saskia Rao de Haas album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

is de Concert Zendam met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereldmineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Tuareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimi Mint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinesische artiest, Lobé Traoré. We blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Superons met twee versterkte Ngonis en twee kalebassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met de nieuwe aflevering van Focus, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tongue en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tongue werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica, een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tongue bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van hun eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

de titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tongue gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde cd Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018. You are tripping on that. Walk right through the trap. What was that shifting in the trees? There she is, floating in.

Wake up.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimentale.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip, mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid en met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

Voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Legi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitham misschien ook. En Ad van Meurs, laveren hier even naar de tafel toe. Want zoals het een huiskamer betaamt, Ad, staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom, Haitham. Fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitham. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Wij
1: zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitham van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting. Als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in de kamer gaan doen.
1: Ja, tot elkaar veroordeeld. En toen kwamen er 9 liedjes uit. En dat is voor wereldmuziek anders dan normaal. Meestal komen er stukken uit. Maar wij hebben gewoon 9 liedjes met kop en staart. En toen zei iemand, moeten we daar een demo van maken? Toen zei iemand anders, wat is het verschil tussen een demo en een cd? En toen hebben we Anki gevraagd om de cd op te nemen. En die zong ook meteen een tweede stem. En zij kende Osama, want dat is namelijk de drummer van
2: een andere groep. En dat was trouwens 9 jaar geleden of 10 jaar geleden.
1: Nee, niet zo lang, 8.
0: Ik heb even op de cijfers gekeken en volgens mij is het 10 jaar geleden.
2: Bijna 10 jaar
0: geleden.
2: Volgens mij
0: is het jubileum dit jaar. Ad, je bent al zo oud, Ad. Hey, maar toen het idee eerst kwam en nog voordat je met z'n drieën dus opgesloten werd in die kamer, zag je het gelijk zitten?
1: Ik was een beetje weigerachtig.
0: Weigerachtig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik was ook een beetje cultuurfoob, xenofoob. Net als iedereen aan de bar, om het zo maar te zeggen.
0: Oh?
1: Gewoon, dat is gewoon een normaal mens.
2: Hij heeft mensen, gewoon eerlijk
0: wat,
2: gezegd.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk, Haitham.
1: Waar moet ik met die Arabieren? Maar dat was een vooroordeel en daar werd ik snel van afgeholpen.
0: Ja, zag jij het dan gelijk zitten, Haitham? Je dacht, wat moet ik met die Brabander zeker?
2: Zeker anders. Ben ik gewoon open voor alles. En heb ik gewoon gedacht, ik ga gewoon iets proberen. Als het lukt, lukt het wel. Als het niet lukt, dan goodbye. Maar lukt het gelukkig wel.
0: Dus en die term Arabicana, was die er meteen? Of hebben jullie die gaandeweg verzonnen? Wie heeft die bedacht?
1: Heb ik die verzonnen.
0: Heb jij die verzonnen?
2: Ik dacht erop, maar ja.
1: Nee, maar ik zit in de Americana. ik zit in de Americana.
2: Anki zegt dat.
0: Nou, daar kunnen we dan nog even over doorruzien naar de uitzending. Geeft niks. het is een unieke stijl en jullie zijn er ook meteen de beste in, want jullie hebben het zelf bedacht. Dat doe je goed.
1: Wij zijn een categorie op onszelf.
0: Ja, dat blijkt wel. Of hebben jullie navolgers al?
2: Dat weet ik niet.
0: Anne Maarten roept uit de verte van wel. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je
3: heel
2: niet.
3: Slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een gelegenheids... En ook een gelukkig toeval dat het meteen zo goed ging. Meteen 9 liedjes, meteen een cd.
2: En meteen 2e cd en de 3e en de 4e en de 5e.
0: Het is wel onder een goed gesternte geboren, dit initiatief, Ad. Of jij kijkt toch iets...
1: Nee, nou, we moeten kijken. Rob Kramer, wij zijn niet de enige verzinsel. Hij heeft meerdere groepen en bands en de muzikale projecten komen uit zijn koker. En die waren eigenlijk allemaal wel succesvol. Dus hij heeft ook wel een beetje een visie.
0: Een beetje een visie.
1: Ja, niet te veel stroop...
2: Okay.
0: Hij heeft er in ieder geval oog voor, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is zijn beroep.
0: Ja. Haitham, jij speelt de oud in No Blues. Vertel nog even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Wat is een oud?
2: Een oud is een Arabische luid, of zeg ik elke keer weer, de opa van de gitaar.
0: De opa van de gitaar, ja.
2: Heel bekend in alle Midden-Oosten landen en zegt eigenlijk de oorsprong van de gitaar. Dat ook oud of niet? Wel een beetje. De geschiedenis gezien wel de opa van de gitaar.
0: Ad zit in de hoofdschuddende modus vanavond. Ja, hij schudt bij alles wat je zegt.
1: Ik gooi over die sterren.
0: Maar klopt het niet, Ad?
1: Nou,
2: Jawel, heel oude instrument is de oud, begon het eigenlijk. En daarna kwam de gitaar.
1: Okay. Ze hebben wel het een en ander uitgevonden, die Arabieren. Dat moet ik ze nagaan. Rekenen hebben ze ook uitgevonden.
0: Na 10 jaar toch nog niet helemaal glad gestreken, ja, geloof ik.
1: Totaal. Oude grappen.
0: Jullie plagen elkaar. Ja. En die oud van jou, Haitham, is dat een bijzondere? Is het een bijzonder exemplaar waar jij op speelt?
2: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt in Haifa, waar ik vandaan kom. Deze regio van de Galilea, speciaal voor mij toen ik 13 was. En de bouwer heeft gezegd, dat ga ik iets voor jou maken. Dat gaat gewoon, als je doorgaat met muziek, gaat het niet alleen maar in audio, maar ook visueel. En vind het gewoon een mooi instrument.
0: Hij is ook prachtig, hè? Ja, hij is prachtig ingelegd. Wat voor hout is het?
2: Volgens mij mahagoni. Maar weet ik, een ander ding volgens mij ook iets anders, maar ik weet het niet zeker.
0: Je bent er zuinig op, denk ik. Ja. Nou, je weet het, jij weet het helemaal, Haitham. De formule van Acoustic Roots is dat er hier meer gespeeld wordt dan gepraat. Dus ik nodig jullie uit om daar weer toe over te gaan. Ik ga even bladeren. Wat gaat het worden, Anne Maarten? Jij weet het.
2: Zout, de stem.
0: Ja, zout. No blues.

0: Slips. Yeah. En het volgende nummer staat ook op even kijken, het vierde album, Hela Hela. En staat deze ook op nieuw album? Nee.
1: Ja?
0: Nee. Ja? Nee? Nee? Okay. Nee, nee. Nou, dus wel op vierde album, Hela Hela. Nou ja, goed. Dat is klopt. Een bewerking van een nummer van Freddie King. Ik weet niet of iemand van de luisteraars Freddie King kent.

0: Dank u. Dat waren volgens mij.
1: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan. Ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie wel kunnen zijn.
2: Kom erbij,
1: of had je een andere long-legged woman in gedachten?
2: Ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
1: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
2: Nou, ik denk... geen commentaar.
1: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen bas. Hightam heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
2: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
1: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
2: Ja, we hebben alle drie onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
1: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
2: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Hightam niet en andersom ook niet.
3: Wat een factor was dat, dat is natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier.
2: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
3: ja,
2: dat,
3: natuurlijk.
2: dus
3: sowieso, dat, maar
2: als het zo simpel was,
3: maar
2: dan...
3: Maar dat elkaar zoeken in hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van 4 maten zus en 4 maten zo. En dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
1: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna een wonder.
3: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
1: Anne Maarten?
2: Ja, het ging gewoon... Zo hebben we het eerste album gemaakt en het tweede ook. We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën. En dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van... Nou, dit klinkt lekker. Dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van... Ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van... deuntjes van Hightam hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was Hightam niet zo heel erg enthousiast over.
1: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Hightam uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, hij lacht er wel nog bij. Dus
2: dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
1: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buitenaf...
2: Ja, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2-3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lumen? Dat weet
4: ik was wel moe.
2: Oh ja. Ad was moe. Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
1: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n vijven?
2: Meestal dat Rob dan zegt, misschien moeten we maar weer eens praten.
1: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
2: Ja, die heeft een soort van opa rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij steekt dat bij, doet een grijze baard, doet hij om. Dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, wat vind jij, hoe ga je die dan verder oplossen? dat is wel prettig in zo'n, zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het vijfde album hadden we dan niet gemaakt en... Het vierde album hadden we niet gemaakt. En het derde trouwens denk ik ook niet.
3: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
1: Niemand trekt de stekker eruit.
3: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn... en hoe, die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn... want ik ben producer en geluidstechnicus... afgezien daarvan. Maar, ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet? Weet je wel?
1: En de Arabicana was nieuw.
3: Nee, natuurlijk niet. Want de muziek is zo de moeite waard. En wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn. En hoe, die invulling. En hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn. Want ik ben producer en geluidstechnicus. Afgezien daarvan. Maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet? Weet je wel?
1: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan?

0: Ga je een stukje blues, Ad?
1: Zal ik een beetje blues als die kleine hier met die oet?
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Ad van Meurs op gitaar.

zozeer. Vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Was hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over de gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitham zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitham, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn. En dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat...
0: Anne Maarten.
3: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat... Ja, we hebben nog 5 albums, we zijn nog bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms... die komen er echt niet toe. Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind het genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie, een van jullie allergrootste fans, kon er vanavond niet bij zijn. Onze lieve coördinator Wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Blues op aan jou. Heel veel groeten, zegt Haitham. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2.

Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: e cata lixo, pega caranguejo, conversa com o urubu.
1: Chico Science, in Nação Zumbi, Mangue Town. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. In deze set zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Maar dan met de Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Welkom bij de Concertzender en het programma Wereldmineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

U hoorde Carnavaliando van de cd Contigo van Maria Gomez. We vervolgen met de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Het Dem Ensemble vertolkt de historische muziek van Istanbul met een interessante mix uit de Byzantijnse, Ottomaanse periodes en ook uit de Turkse Republiek. Dems muziek, met een speciale polyfonie laten klinken, gebaseerd op Anatolische makamstructuren, door middel van het gebruik van traditionele instrumenten zoals de baglama en de tamboer. De naam van de cd Erguvan betekent redbud, oftewel judasboom, en is de symbolische bloem van Istanbul. Het repertoire omvat zowel melodieën uit Anatolië en de Egeïsche Zee, als ook uit de cosmopolitische cultuur van Istanbul.

0: Na de jakenceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bunyeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.
1: Oh,

Zanya.

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbel gevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgstansen, indie rock en experimentele pop.

U luisterde naar het intro van een concert van het Molukken Moods Orchestra in Berlijn op 28 oktober 1992. Deze aflevering is geheel gewijd aan deze groep die een pioniersrol speelt binnen de Molukse muziek in Nederland met eigentijdse bewerkingen van traditionele liederen uit de Molukken en eigen composities op basis van muziek uit Azië. Het Molukken Moods Orchestra maakte in de zomer van 1988 radioopname voor SFB Radio Berlijn en dat alles na succesvolle concerten op het wereldmuziekfestival Heimatklingen. Het Duitse label Piranha zag er wel markt in en bracht de opname op LP en later op CD uit. Een deel van de in de loop der jaren in Nederland gemaakte radioopnamen, onder meer voor de KRO en de Wereldomroep, zijn uitgebracht op de CD Sejara. En dat is uitgebracht door Pen Records. Deze CD, die een overzicht biedt van de bloeiperiode van de groep, was lange tijd uitverkocht, maar is onlangs opnieuw uitgebracht. We gaan verder luisteren naar het concert waarbij de groep ons met tekst en uitleg meeneemt op reis langs de verschillende eilanden van de Molukse archipel, waarbij ook Nederland wordt aangedaan. Achtereenvolgens hoort u Tana de Racha, Jamko, Noele, Mandamande, Bersama Sama, Uplera, Irama Hati, Rio en Lembe Lembe.

Ek Mekt Mar van Noura Mint Zeimali uit Mauritanië. En je zou dit kunnen omschrijven als psychedelische desert blues. En desert blues is natuurlijk de muziek uit de woestijn. En zij mengt dat ook nog met flinke doses rock en blues en psychedelica. En dan krijg je deze spannende muziek. Die staat allemaal op haar cd die dit jaar verscheen. Dit jaar 2014 bedoel ik natuurlijk. De cd heet Chimani, een van de beste desert blues cd's die ik in jaren gehoord heb. En even kort, wie is Noura Mint Zeimali? Zij is de dochter van Dimi Mint Abba, bekende naam ook uit Mauritanië. En haar vader was ooit medecomponist van het nationale volkslied van Mauritanië. Zoals gezegd, ik ga niet veel praten, daarom snel naar Mali.

Mana van Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. En we zijn nu inmiddels dus in Mali beland. De band heette voluit dus Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. In de volksmond werd het gewoon gezegd Les Ambassadeurs. En de zanger was natuurlijk Salif Keita. En dit jaar, afgelopen jaar, verscheen er een prachtige compilatie met oud werk van de ambassadeurs. Met een jonge Salif Keita, die eigenlijk net aan het begin van zijn carrière stond. Inmiddels is Keita natuurlijk een van de grote Afrikaanse sterren. Hij was in 2014 nog op het Afrika Festival in Hertme, ook weer met de ambassadeurs. En wat zo bijzonder aan deze man is dat hij inmiddels al 4 decennia actief is en nog altijd over een geweldige stem beschikt. En ik was ook een beetje geschokt een paar weken geleden toen ik een interview las met Keita waarin hij aankondigde dat hij ging stoppen met muziek. Ik kan me dit niet voorstellen. Hij wordt dit jaar 65, maar hij zingt altijd nog de sterren van de hemel. Dus ik hoop dat die nog heel lang door mogen gaan. Salif Keita dus met zijn ambassadeurs. Op onze reis door Afrika gaan we nu naar een eiland dat mij zeer aan het hart ligt. En dat is La Réunion.

Ensemble van Maya Kamati. En zij komt dus van het eiland La Réunion. Voor de mensen die niet weten waar je dat moet zoeken op de kaart. Madagaskar en dan rechtsaf. En dan kom je in La Réunion. Het is een Franstalig eiland. Het hoort nog steeds bij Frankrijk officieel. Het heet dan ook een département d'outre-mer. Oftewel een overzees gebiedsdeel. En het is een heel mooi eiland, prachtige kusten en ook hele mooie bergen. En er komt mooie muziek vandaan van deze jonge zangeres Maya Kamati. Ze is net begonnen en ze heeft in 2014 een mooie cd uitgebracht die heet Ensemble. En dat is Frans Creools voor samen. Ik verwacht veel van deze dame. Ik heb met heel veel mensen over dit jonge talent gesproken. Niet iedereen vindt haar even geweldig. Sommigen vinden haar iets te soft. Maar ik ben een grote fan van Maya Kamati. We gaan La Réunion verlaten. En we nemen het vliegtuig naar de hoofdstad van Congo. En dat is Kinshasa.

Basala Hot, een lekker funky nummer van Verkies en Orkestre VV uit Congo. En VV was een beroemde producer, saxofonist, componist, wat al niet meer. Hij speelde jarenlang bij het orkest van Franco en ging in 1969 op de solo tour. En hij formeerde zijn eigen orkest, Orkestre VV. En daar kwam in 2014 een geweldige compilatie van uit met allemaal swingende nummers zoals je dat zojuist gehoord hebt. En het verscheen op het label Analog Africa. Een heel goed label, komt uit Duitsland, wordt gerund door een hele bevlogen vinylverzamelaar, Sami Ben Redjab, half Tunesisch, half Duits. En hij reist de hele wereld over op zoek naar oud vinyl en brengt dat dan uit op zijn labeltje Analog Africa. De Congo hebben we gehad en we gaan wederom weer verder. We reizen af naar Bamako in Mali.

en Salma van Toumani en Sidiki Djabate. En Toumani Djabate is wel een bekende naam, mag ik aannemen. Hij is een beroemd kora-speler uit Mali. Hij is de 71ste teller, als ik goed heb geteld, uit een heel beroemd geslacht van kora-spelers. Ging van vader op zoon, enzovoort, enzovoort. En inmiddels is Sidiki dus de 72ste teller uit dit roemrijke geslacht, de Djabates uit Mali. En ze hebben een cd gemaakt, die heet ook heel toepasselijk Toumani en Sidiki. Staat vol met prachtige ingetogen nummers. En ik heb ze een paar maanden geleden live aan het werk gezien. En toen bleken er ook heel wat vonken los te komen. Want het is niet zo live niet zo ingetogen als je zou denken. Het was een spetterend concert. En nogmaals, deze cd, Toumani en Sidiki, is een van de mooiste van 2014. We gaan weer snel verder. Van Mali gaan we naar weer een ander eiland, Afrikaans eiland, eilandengroep eigenlijk, de Kaapverdische eilanden.

Djarfoglu van zangeres Neusa. En zij komt van de Kaapverdische eilanden en heel specifiek van het eiland Fogo. Vandaar de titel Djarfoglu. En Fogo is een vulkanisch eiland. Een van de 10 bewoonde eilanden van de Kaapverdische eilanden. En even geografisch, dat ligt ongeveer 500 à 600 kilometer voor de kust van Senegal. Dus dan hebben we het over West-Afrika. En als je in Senegal bent, dan is het ongeveer 3 kwartier vliegen. En dan zit je op die prachtige Kaapverdische eilanden met die heerlijke mensen. Super charmant, super relaxed. En ik kan iedereen aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. En dan vraag je gewoon naar Neusa en dan gaat iedereen glimlachen. Want zij is de nieuwe ster van de Kaapverdische muziek. Je zou haar met enige fantasie de opvolgster kunnen noemen van Cesaria Evora, die een aantal jaar geleden overleed. Zelfde soort muziek, alleen Neusa is flink wat jonger en bijzonder energiek. Leuke dame en kortom, ik wens haar het allerbeste toe. Kaapverdische eilanden gaan we wederom verlaten en we vliegen door naar Sierra Leone.

Oye, oye, Yamba So van de groep Muye Power uit Sierra Leone. En ik had nog nooit van de groep gehoord en in 2014 verschijnt er opeens een cd'tje met maar slechts 5 nummers. En de groep heet dus Muye Power. De cd heet Sierra Leone in de 1970s USA. En je ziet een aantal heren in prachtige witte soulbroeken. We hebben het over begin jaren 70. Soulpetjes. En deze groep was heel beroemd in Sierra Leone. En ging naar Amerika. Ze dachten dat daar het goud op straat lag. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. De groep ging uit elkaar en nooit hoorde iemand nog van deze band. Totdat verleden jaar dus een compilatie verscheen op het Soundway label. 5 nummers, heel kort, maar het is allemaal heel erg funky, lekker soulful. En het is een van de beste re-releases van 2014. 2014 was sowieso een jaar waarin heel veel gebeurde muzikaal. Maar er verschenen dus ook heel veel compilaties met muziek uit Afrika en met name uit de jaren 70. Goed, we gaan weer naar iets actueels toe.

Prachtig. Mali Sadio van Kassamadi Djabate uit Mali. Hij maakte een prachtige akoestische cd. En het is wat mij betreft een van de mooiste cd's van 2014. De cd heet Kirike. En Kassamadi is een veteraan van de Malinese muziek die al meer dan 40 jaar echt wondermooi zingt en ook weer nog steeds heel actief is. We zijn alweer door de tijd heen. Dit was Mariama, samenstelling en presentatie Bas Springer. En een speciale dank voor de techniek voor Dirk Winkel. MUZIEK

0: Hartelijk welkom bij de derde aflevering van Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En het wordt weer een heel bijzondere avond. Zo'n avond waarvan Hans Meerman en ik over een paar jaar, als onze gast wereldberoemd is, tegen elkaar zullen zeggen, weet je nog? Weet je nog?
1: Ik weet het nog.
0: Weet je nog toen ze bij ons was? Ik heb het over Shishani.
2: Hallo.
0: Hallo, welkom.
2: Ben ik te horen?
0: Je bent
2: hier?
0: Zeker te horen.
2: Oké, gelukkig. Ik dacht ik moest daar gaan zitten.
0: Jij gaat, dat maakt niet zoveel uit. Je mag daar praten en hier bij ons aan tafel.
2: Super. Ja.
0: Stay True ga je zingen.
2: Yes.
0: Ga je gang.

0: Shishani Franks voluit, is een rising star. Een paar weken geleden won ze de finale van Mooie Noten 2013, de singer-songwriter competitie in Amsterdam. Shishani is geboren in Namibië als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder.
1: Klopt.
0: En vanaf haar vijfde woonde ze in Nederland. En haar solo-carrière begon 2 jaar geleden in Namibië, want vorig jaar stond ze ook als hoofdact op het Windhoek Jazz Festival. Dus dat is hard gegaan. Zometeen komt ze hier bij mij aan tafel zitten en dan praten we eens even verder, Shishani. Maar eerst zing je natuurlijk nog.
1: Yes.
0: Wat wordt het volgende?
1: Het volgende nummer is Minority.

0: Dank je wel.
1: Yes.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Ga je zeker doen, hè?
0: Even
1: we zijn stem. Nog maar net begonnen.
0: Dus dat. Het volgende nummer heet Raining Words.
1: Raining Words.
0: Ja.
1: En wil jij een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat?
0: Yes, zeker. Bij sommige mensen, of het nou vrienden zijn of geliefden, kan je soms zo niet uit de woorden komen. Dan heb je een miljoen dingen te vertellen, maar kan je gewoon niet uit je woorden komen. Dus er mogen alle woorden uit de hemel vallen, maar nog steeds kan ik niet zeggen hoe ik me voel tegenover jou.

0: Stay True, Minority en Raining Words. We hoorden Shishani en Acoustic Roots. Kom je even hier bij mij bij de tafel zitten? Zet de gitaar even neer. Want dan zullen we even met een paar Stay True vragen beginnen, zal ik maar zeggen. Yeah. Even om Shishani te leren kennen.
1: Yes.
0: Shishani. Pardon. België of Namibië?
1: Namibië.
0: Namibië of Nederland?
1: Namibië.
0: Oké. Muziek of je studie?
1: Muziek.
0: Erykah Badu of Shishani?
1: Shishani.
0: Shishani of Tracy Chapman?
1: My goodness. Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Nee, ik ga mezelf promoten. Shishani.
2: Heel goed.
0: Heel goed.
2: Ja, heel goed.
0: Ja, heel goed, Hans.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Go for it.
1: Yes. Hè?
0: En ga voor jezelf.
1: Ja. Yeah.
0: En stay true, heb je net
1: stay
0: zelf gezongen.
1: True, yeah.
0: Stay true to yourself.
1: Ja, zeker.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Ja. Ja. Rising Star, zei ik in mijn introductie. Moest je een beetje om grinniken meteen al.
1: Ja, ja, ja.
0: Voel je ook zo?

0: Nee, niet per se. Ik vind het. Het is natuurlijk een vlijende introductie. Maar het is. Ik ben al best wel lang bezig met muziek. Mm-hmm. En nu begint het dan te lopen, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt een rising star, dat klinkt zo. Ik weet niet.
1: Nou, ja. Hoe klinkt dat?
0: Niet pretentieus, maar toch wel een beetje ook. Ja. Weet je, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik mijn muziek kan delen en dat het een groter publiek gaat bereiken. Maar het is voor mij nooit om het stardom gegaan. Het is nooit om beroemdheid zozeer, maar het is gewoon te kunnen spelen en te blijven spelen.
1: Ja, want je koos ook volmondig voor muziek toen ik vroeg studie of muziek.
0: Zeker. Maar studie is een verbreding van mijn muzikale interesse.
1: Wat studeer je?
0: Ik doe nu mijn masters in cultural musicology.
1: Dus en ben je toch van plan om het af te maken? Want misschien wordt het dan steeds moeilijker, hè? Als er toch steeds meer muziek bij komt.
0: Ja, dat is ook zo gebleken. De afgelopen maanden heb ik zoveel kunnen doen met muziek. Waardoor ik de studie een beetje heb laten varen. Maar het is ook echt interessant. Het is echt iets wat ik koos voor mijn eigen verbreding. Dus ik ga onderzoek doen naar traditionele muziekvormen in Namibië. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf interesse in heb. Omdat ik er niet mee ben opgegroeid. En altijd die verlangen had om het te leren kennen. Om het te kunnen. Te beheersen. En dus nu is het specifiek daarop gericht dat ik deze studie koos. Om dat te kunnen doen. Dat je echt de tools hebt om dat te kunnen onderzoeken.
1: Ja. En toen ik vroeg Namibië of België en daarna Namibië of Nederland. Zei ik volmondig Namibië.
0: Ja.
1: Voel je dat het meest Namibisch?
0: Ik vind het zo lastig tegenwoordig. Want het was, laat ik zeggen, in de puberteit was het echt een issue. Hè? Identiteit, waar hoor je bij, waar kom je vandaan, wie zijn je ouders, wat verkies je? En die vraag wordt altijd gesteld. En op dit moment voel ik gewoon dat ik naar Namibië wil. En ik ga ook naar Namibië, dus ik zeg nu ook gewoon volmondig Namibië. Maar elke keer dat ik hier ben en het gaat goed, of je loopt, weet je, je bent aan het optreden met je band, en dan is het van, oh nee, weet je, ik wil gewoon hier blijven. Maar nu heb ik echt die drang om daarheen te gaan. Maar ik merk, voor mij is het elke keer weer wat anders. Elke keer dat ik daar weer 4 maanden heb gezeten, of langer of korter, en ik kom hier weer terug, dan voel ik gewoon dat ik veranderd ben. Dus dan bekijk ik ook de dingen in Nederland op een andere manier en kan ik ook veel meer waarderen in Nederland van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
1: Ja.
0: En andersom. Dus ik
1: wat
0: leer.
1: Wat mis je van Nederland in Namibië?
0: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer, omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel.
1: Wat
0: en die mensen.
1: Gehouden.
0: Je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus
1: daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
0: Hier heb ik geen last van. Dus
1: maar
0: ik
1: wat
0: kan
1: mis
0: gewoon
1: je dan
0: doen.
1: Nu van Namibië hier?
0: Wat ik mis, zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je, je kijkt om je heen. Overal bergen, overal ruimte. Geen mensen. Puur in de natuur te zitten. En ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik in Amsterdam. En ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
1: Ja.
0: En het is ook veel intenser. Want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wauw, het is life or death. Gewoon. Mm. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
1: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Daar heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, wat ik daar voelde. Ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde. En de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
1: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen. Want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen. Achter de speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of is, blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay. Want Shishani heeft
0: volgende set
1: meer gitaren bij zichzelf.
0: Ja.
1: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani en Clean Country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, wow. Ja. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. L'Egoïsme nog?
1: Yes.

0: Legoïsme, yes. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Yes. Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dan heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Yeah.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek
1: ja,
0: dan?
1: Maar het is wel dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je live band en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En goed, en dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel beetje korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken, ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken, dus niet voor mijn studie, niks. Na 4 maanden was het dan gewoon bam, weet je. Dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Ja, ik denk, mensen kennen mijn naam wel, maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel muziek voor een niche in Namibië, want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Nee. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er zo uitziet.
1: Ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld. En vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet?
0: Wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen. Maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja, nou, zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van, people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat, dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good Hair of Bad Hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. En dat is gewoon, heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En kroeshaar wordt dan gezien als iets wat ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja,
0: ik doe
1: natuurlijk.
0: Gewoon.
1: Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je er
0: een beetje excentriek zijn.
1: Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld, je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf. Wees trots op je haar. Want zij heeft zelf ook, weet je, dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Daarvoor gewoon, wees blij met wat je hebt. En je hoeft je nergens aan te houden.
0: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië. Dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon, als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep. Ja, ik kreeg heel veel opmerking, maar meer vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van, oh, hoe kreeg je haar zo? Ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo en je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van, ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar? En
2: echt waar?
1: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
0: dat is duidelijk toch een issue.
1: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
0: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
0: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je net, bent geboren in Namibië, je hebt daar 5 jaar gewoond. Ja, en dan naar Groningen of all places.
1: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16 heb ik altijd gewoon mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat... dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
0: Nou ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hè. Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie als in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, hè, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
1: Ja, dus het is minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
0: Ja.
1: Je mag doen wat je wil.
0: Dat wordt nog wat als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
1: Oeh, ja, dat wordt spannend.
0: Ja. Genoeg gepraat voor nu. Yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
1: Ja.
0: Gentle Arms,
1: yes.
0: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dank je wel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

0: Lost.
1: Yes.
0: En dat betekent eigenlijk laat het los.
1: Laat het los.
0: Vraag je toch allemaal niet zoveel af.
1: Ja, maar het wees gewoon open ook. Wees niet bang. Wees niet bang om het allemaal niet te weten. En ga het gewoon tegemoet.
0: Goed zo. Yes. Kom je nog even bij me zitten?
1: Zeker.
0: Praten we nog heel even kort. Dan doen we de agenda. Want Acoustic Roots vliegt voorbij. Hè? Voor je het weet is er gewoon weer een uur om. Ik wil eigenlijk heel graag nog even dat prachtige liefdesverhaal horen van je vader en je moeder. Wil je dat nog vertellen?
1: Mm.
0: Want hoe hebben ze elkaar nou ontmoet?
1: Ja, long story. Oké, na mijn vaders eerste scheiding.
0: Make it short.
1: Was hij naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar zat hij in de psychiatrie. Maar hij behandelde zijn collega's en patiënten, zwarte patiënten, hetzelfde, gelijk. En daardoor kwam hij in de problemen. Hij kwam echt op de blacklist te staan en... Dus hij is vrijwel weggepest uit Zuid-Afrika destijds. Omdat hij dan een kafferboeti was. Een man die mensen gelijk behandelt en vrienden is van zwarte mensen. Toen is hij... hij zou terug vertrekken naar Europa. Is hij gelokt naar Namibië. En hij werd verliefd op het land. Er waren geen psychiaters. En hij was dan in een ziekenhuis en hij gaf een lezing. En in de zaal zat mijn moeder, die dus verpleegster was.
0: Oh.
1: En zij zei, ik ga met die man trouwen.
0: Zo,
1: en
0: dat wist ze toen al?
1: En 6 maanden later was ze getrouwd.
0: Echt dus, waar? Ja. Zo snel? Dat wist ik niet, dat het zo snel was gegaan.
1: Ja. Dus dat is het verhaal. Dus zo kwam ik hier.
0: Ware liefde.
1: Yes.
0: Ja, jij bent het product van die twee, om het maar eens oneerbiedig uit te drukken.
2: Covert.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik vroeg je aan het begin, heb ik je een aantal cursus laten maken, maar nu volgt er nog eentje.
1: Oh,
0: zingen, gitaar spelen of drummen.
1: Oef.
0: Dat kan je ook, hè?
1: Oh my word, wat een...
0: Naar, hè, al die cursus.
1: Ja, het ligt eraan, elke dag. Vandaag zingen.
0: Vandaag zingen?
1: Vandaag zingen.
0: Nou, daar boffen we dan maar mee, dat het geen drummen is vandaag.
1: Ja.
0: Dankjewel voor nu even, Shishani. We horen je zo meteen nog aan het slot, hè, van ons programma. Dus je mag alvast weer terug naar je plek. Dan ga ik even de agenda doen. Vast onderdeel van ons programma, hè. Waar is wereldmuziek met eigen ogen en oren te bekijken en te beluisteren? Overmorgen, zondag 18 augustus, bij Lowlands draaien onze eigen DJ Safri en DJ Bertu Afro en African Influenced Beats and Grooves in de Lima Tent onder de titel Afrodo. Zaterdag 24 augustus om 8 uur treedt Jungle by Night op in Paradiso in Amsterdam. En woensdag 28 augustus om 9:30 is World Music Band Art Kiki te horen in de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. De band gebruikt muzikale instrumenten en invloeden uit de Koreaanse traditie. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. En tot zover onze agenda. Hij is wat korter dan gewoonlijk dit keer. Dan ga ik vertellen wie er de volgende maand gast is in Acoustic Roots. Dat zal zijn op vrijdag 20 september. Dan zijn we er weer en dan is de gast...

0: En deze vrouw is Namgyal Lamo. Ze komt uit Tibet. Een Tibetaanse zangeres dus in de volgende editie van Acoustic Roots op vrijdag 20 september. Voor nu houden we het nog even bij Afrika. We hebben een mooie afwisseling in onze serie zitten. We houden het nog even bij Afrika met Shishani voluit Shishani Franks. Zij zingt tot slot. Ja, wat heb je uitgezocht om ermee af te sluiten?
1: De hele tijd van gedachten. Ik denk dat ik gewoon Calling You ga doen.
0: Calling You?
1: Yes.
0: Goed, en waar gaat het over?
1: Ik heb het geschreven toen ik voor het eerst voor 4 maanden in Namibië was. En ik kwam terug en ik miste mensen. En soms heb je gewoon de behoefte om bij iemand te zijn zonder iets te hoeven zeggen. Ik wil gewoon mijn hoofd tegen jouw hoofd aanleggen en dat is het enige.
0: Oké. Okay. Ja. Calling You.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren het komend uur voor wereldmineralen. En in dit programma allereerst de bijna meditatieve muziek van Anouar Brahem, een uit Tunesië afkomstige oetspeler. Op de CD Astrakhan Café speelt hij samen met de Turkse klarinetist Barbaros Erköse en de Turkse percussionist Lasat Hosni. Brahem is een van de eerste oetspelers die de oet niet meer als begeleidingsinstrument, maar als solo-instrument ging gebruiken. Zijn muziek ligt tussen de Arabische muziek en de jazz in. U kunt gaan luisteren naar drie nummers van de CD Astrakhan Café.